rellen uitgebroken, onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilden het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. Ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zal allemaal gebeurd zijn in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. En Orgo Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Het is nog niet zeker of ze ook echt kan gaan. Joke is dinsdag gevallen en heeft daardoor 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Ze is ook nog nooit buiten Europa geweest. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een hbo of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen, die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Bahrein ging het luchtalarm af omdat Iran schepen van de VS zou aanvallen met drones. Amerika zegt dat het militaire doelen van Iran heeft aangevallen. Ook vlakbij de hoofdstad Teheran zijn ontploffingen gehoord. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. En het is een spannende dag voor de middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan. Vandaag wordt de uitslag bekend en gaan scholen de leerlingen bellen. De meeste scholen doen dat vanmiddag. Nog even afwachten dus of de vlag uit kan of dat er nog moet worden geleerd voor een herkansing. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Er is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Stoppen met de opleiding kost ze een dikke boete. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn en daarom moest die dicht. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen, kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Een nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop, veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. En na wekenlang onderhandelen is er in de Formule 1 een deal over het gebruik van hybride motoren. Coureurs hadden kritiek dat ze tijdens het racen te veel rekening moesten houden met het opladen van een accu. Daardoor was er bijna een crash. Afgesproken is dat die accu de komende jaren steeds iets minder belangrijk wordt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, maar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. En ruim 70 asielzoekers hebben vannacht geslapen in de noodopvang in de Drentse plaats Rode. Er was geen plek voor ze in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al een tijdje overvol en daarom moet er steeds weer noodopvang geregeld worden. De komende nachten kunnen asielzoekers terecht in een ander Drents dorp, niet ver van Meppel. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.

0: The Cure and Primary. Hey, goedemorgen. Ja, dat is toch best een aardige hit geweest van The Cure Primary. En die hoor je eigenlijk helemaal nooit meer. Tenminste, ik niet. Dus ik deed in ieder geval mezelf er een plezier mee. En ik hoop jou ook een beetje. Goedemorgen, hartelijk welkom. Dit is Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Mellis Morning Mix, zo heet dit programma. En tot 12 uur ga ik weer fijne liedjes voor je draaien. Uit alle windstreken en uit alle decennia. Ik heb weer allerlei leuke dingen in mijn digitale koffer gegooid. Veel meer dan ik kan draaien. Blijf lekker luisteren. Dan kom je er vanzelf achter hoe de keuzes uitpakken. Ik hoop dat het goed met je gaat. We praten zo direct wel even bij. Eerst aandacht voor de nieuwe Icebreaker. Dat is een Nederlands bandje. Dat luistert naar de naam Bon Sira. Met een H op het eind. En dit heet Unbound.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

heerlijk toch dat je op dit mooie radiostation gewoon mag draaien waar je zin in hebt. Wat had ik een zin in Bram Tchaikovsky. En als ik die plaat dan hoor, dan weet ik weer waarom ik er zo zin in had. Sarah Smiles. Het zijn de overblijfselen van de Motors die in deze band terechtkwamen. Hey, goedemorgen. Oh ja, en daarvoor Bon Sira, een nieuw bandje uit Nederland. Of nieuw. Ja, nou, relatief nieuw. Ze hebben aan de popronde meegedaan, geloof ik. Unbound heette dat liedje. En zij hebben deze week de Icebreaker. Dus die hoor je de hele ochtend in de programmering van Ice Radio. Goedemorgen nogmaals, hartelijk welkom. Fijn dat je afgestemd bent op dit mooie station. Je hebt ons weer weten te vinden via de site of via de TuneIn app of op wat voor manier dan ook. Maar je bent er en dat is wat telt. Ik hoop dat het goed met je gaat. Er wordt ons nou al een tijdje beloofd dat het echt lekker weer gaat worden. Zomerse temperaturen. Nou, ik geloof dat het in de loop van volgende week eindelijk zover is. Want de afgelopen dagen, ik weet niet hoe het bij jou was, maar bij ons in het westen was het met veel regen en onweer en bliksem en toestanden. Maar goed, ja, ik geloof dat het wel weer wat beter wordt. Hey, over het weer een andere keer meer. Laten wij het over de muziek hebben. Wat heb ik allemaal voor je vanochtend? Nou, natuurlijk een prachtige ijsicoon van Kraftwerk deze week. Daar ga ik een track van draaien. Natuurlijk ook het Prince moment en alle bekende ingrediënten. Het boekje van Robert Lodge heb ik weer bij me. En Monica Leijen is er weer voor meer vrouwen op de radio. En ook Paul Gulmi maakt weer zijn opwachting het volgende uur. En die heeft iets gepikt uit zijn eigen platenkast. Paul's platenkast. En verder natuurlijk fijne muziekjes, hè. Dit kan nog wel de hele zomer mee, hoor. Die grote hit van Alex Warren. Die heet Fever Dream.

0: Here we go.
1: Oh, wat wilden ze toch op Prince lijken destijds. De mannen van Ready for the World. En ja, prompt scoorden ze een Amerikaanse nummer 1 hit midden jaren 80. Oh, Sheila. Nog steeds fijn om te horen, moet ik zeggen. Ik kan er niet stil op blijven staan. Het boekje van Robert Lodge heb ik ook vanochtend weer bij me. Met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En ja, leuk om een verhaal met je te delen. En dan de bijbehorende platen draaien. Vanochtend wil ik het even met je hebben over George Harrison. Toch niet de minste. Ja, in 1971 werd George Harrison aangeklaagd wegens plagiaat rond zijn hit My Sweet Lord. Volgens de aanklagers leek het nummer namelijk te sterk op He's So Fine van The Chiffons. Een Amerikaanse rechter gaf hen uiteindelijk gelijk en concludeerde dat Harrison het nummer waarschijnlijk onbewust had gekopieerd. En die zaak groeide uit tot een juridische soap die maar liefst 18 jaar duurde. Aanvankelijk moest George Harrison bijna $1.6 miljoen schadevergoeding betalen, al werd dat bedrag later ongeveer gehalveerd. En daarna kreeg de affaire nog een opmerkelijke wending, want Harrison's voormalige manager, Alan Klein, bleek achter de schermen geprobeerd te hebben om Bright Tunes, de muziekmaatschappij die Harrison had aangeklaagd, zelf op te kopen. En Klein hoopte vervolgens de rechten van He's So Fine, die bij die muziekmaatschappij ondergebracht waren, weer aan Harrison te kunnen verkopen. En daarbij gaf hij de tegenpartij zelfs vertrouwelijke informatie over de verkoopcijfers en de auteursrechten van My Sweet Lord. Ja, dat is niet helemaal lekker fris natuurlijk. En zo werd het uiteindelijk niet alleen een beroemde plagiaatzaak, maar ook een voorbeeld van hoe ingewikkeld en hoe hard de zakelijke kant van de popmuziek soms kan zijn. Nou ja, toen was er nog helemaal geen sprake van samples en van dat soort dingen waar het auteursrecht vandaag de dag mee te maken heeft natuurlijk. Hè? Dat, met terugwerkende kracht was dit nog een redelijk overzichtelijke zaak, zou je kunnen zeggen. George Harrison en My Sweet Lord. Nou, laten we dat dan maar draaien.

0: Ja, we oriënteren ons toch al een klein beetje op de zomerhits. Want over een paar weken dan is het officieel zomer in Nederland. En deze die scoort hoge ogen. Of die kon wel eens hoge ogen gaan gooien, zo moet ik het zeggen. De Bauza uit Noorwegen en Magnetic. Hey, Monica Leijen, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen, Melle.
0: Heb jij je keuze al bepaald voor wat betreft de zomerhits van 2026?
1: Nou, eerlijk gezegd niet. Maar ik moet meteen even denken aan hoe het bij mij op kantoor is. En de verwarming is uit. Oh. en het is echt ijskoud.
0: Oh, dus jullie zijn nog niet toe aan de zomerhit.
1: Nee, we zitten met hele dikke truien en jassen aan en zo. Het is echt redelijk dramatisch. Maar de verwarming gaat niet meer aan, hebben ze ons verteld.
0: Oh, nou ja, ik herken dat een klein beetje. Want bij ons zijn ze bezig om de klimaatbestendige toestand te upgraden.
1: Introduceren.
0: Weet ik veel. Nee, ja, ze zijn dat aan het hoe noem je dat nou? Aan het updaten of zo. Ik weet het niet. Maar het effect is hetzelfde. Dat het inderdaad ook... Er is geen verwarming. Wat een ingewikkeld verhaal dit. Laten we het snel over de muziek hebben. Ja. Hoe gaat het met je trouwens, over muziek gesproken?
1: Ja, goed.
0: Nou, gelukkig. We bellen jou in het kader van meer vrouwen op de radio. Eens even kijken. Heb ik vrouwen gedraaid? Nee, nog helemaal niet. Dus het wordt hoog tijd. Goed. Wat heb je voor ons?
1: Ik heb wel weer een leuke. En het zou misschien... Was het ook wel een zomerhit? Dat weet ik eigenlijk niet destijds. Maar het was wel een lekker nummer, laten we het zo stellen. Het gaat om Laura Branigan.
0: Ah.
1: Laura Branigan, die is helaas is niet meer onder ons, al meer dan 20 jaar niet meer.
0: Oh ja, dat is waar.
1: Ja, die kreeg op de 52 heeft ze al een hersenbloeding gehad. En dat is niet goed afgelopen.
0: Ach jee.
1: Maar gelukkig heeft ze dus nog wel wat mooie muziek achtergelaten. En ze is destijds begonnen als serveerster. En ze heeft zelfs als achtergrondzangeres bij Leonard Cohen. Leonard Cohen, moet ik zeggen.
0: Yeah.
1: Gezongen. En ze is eigenlijk ook wel bekend geworden destijds door een aantal covers die ze gedaan heeft. The Power of Love en Turn the Beat Around. En dit nummer was origineel van Raf. En Raf, dat was Raffaele Ravoli.
0: Oh.
1: En die heeft... Ja, wie kent hem niet?
0: Ik geloof je zonder meer. Ik wist het niet.
1: Nee, maar die had dus het origineel. En die heeft het verkocht aan Laura Branigan. Maar ze hebben het wel per ongeluk tegelijkertijd uitgebracht. Dus zeg maar zijn versie, die kwam ook uit. Maar die is een beetje ondergesneeuwd door haar nummer. Omdat waarschijnlijk de welbekende Harold Faltermeyer het arrangement gedaan had. Die had natuurlijk destijds heel veel... hitjes met, wat was het, Miami Vice en zo, allemaal dat soort dingen.
0: Ja, Axel F en zo. Oh, die heeft arrangementjes van
1: heeft haar,
0: gedaan wat we nu gaan draaien.
1: Ja, precies.
0: En, niet. Zo leren nou, is wat jeetje, op de donderdagochtend.
1: Het is wat, ja. Nee, dus dat. Dus ik dacht, nou, dat verdient wel een beetje aandacht.
0: Ja, nou, dat keurig binnen de tijd, dit verhaal. volgens mij moeten we het wegschrijven onder de Italo's. En dat vind ik dan altijd wel weer een beetje apart. Want ik heb dan zoiets van, oh ja, dit is Italo. Maar ja, in eerste instantie zou ik dat niet gelijk niet geven. Maar wel degelijk, hè, dat lekkere lome zomerse tempo. Ja. Roept u maar, dan ga ik hem lekker instarten.
1: Nummer uit 1984 van Laura Branigan, Self Control.
0: Och jee, 84, daar waren we 42 jaar jonger, man.
1: I know.
0: Weet je nog?
1: Ja, ik weet het nog goed.
0: De zomer van 84.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Toen noemde je disco nog inderdaad de Italiaan disco.
0: Ja, precies. Ik zet hem wat harder hier in de studio en ik hoop dat jij hetzelfde doet.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Leuk.
0: Bye bye.
1: Oké, hoi.

0: Laura Branigan, gelijk maar een andere dame met heerlijke vocalen erachteraan gegooid. Kim Wilde en The Love Blonde.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Ja, over de band Kraftwerk en de invloed van Kraftwerk op de elektronische muziek hoef ik je natuurlijk helemaal niks meer te vertellen. Wat ik je wel kan vertellen over Kraftwerk is dat ze deze week het Ice-icoon hebben met hun 7e studioalbum. Studioalbum, dat klinkt als poesiealbum. Nee, studioalbum uit 1978 en dat album heet The Man Machine. En daar staan klassieke nummers op natuurlijk als The Model en hoe heet dat andere nummer, een beetje single nummer is dat. The Robots natuurlijk. Die ga ik allebei niet draaien. Die heb je al gehoord deze week of die ga je nog horen. Ik kies voor The Neon Lights. Ook een single geweest trouwens. En niet dat ik daar nou speciaal op geselecteerd heb, maar toch. Kraftwerk en het Ice-icoon deze week heet The Man Machine. En daarvan zoals gezegd The Neon Lights.

0: Ik zie deze dame heel veel op social media langskomen de laatste tijd. En dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben gehad dat ze 10 keer in het voorprogramma van Harry Styles heeft gestaan in de Amsterdam Arena. Robin, en je hoorde Show Me Love.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: In 1988 bracht Prince dat Love Sexy album uit met Alphabet Street als voorloper, als qua single. En ja, toen dat album uitkwam, toen kwamen we erachter dat je het eigenlijk maar op één manier kon beluisteren. En dat was van voor naar achter en niet anders. Alles zat aan elkaar vast. Dat was eigenlijk één lange track. En ja, ik heb dat toen allemaal, toen dat kon, op enig moment allemaal losgeknipt en er toch losse tracks van gemaakt. En een van die losse tracks ga ik nu voor je draaien. Het vijfde liedje van het album met in de backing vocals Sheila E. En ze doet natuurlijk ook de percussie. Dit is Dance On. Dance On.

0: Ze deed vorig jaar, of is het alweer anderhalf jaar geleden, 3 keer de AFAS Live. En ze gaat nu voor de Ziggo Dome. En volgens mij krijgt ze ook die achter elkaar vol. Vrouwtje en de nieuwe single heet Jaar na Jaar.
1: In the evening when the sun go down, when there ain't nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey, Ice. Show it, baby.
0: En voor het geval je het nog niet door had, ik ben fan van Vrouwtje. En ik ben ook fan van een lekkere oude disco dance classic. Zeker om uur 1 mee af te sluiten. Je mag een dansje maken op deze donderdagochtend op Live Garrett. Of Leave Garrett, dat weet ik eigenlijk niet. Het heet

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er afgelopen nacht 71. En vandaag worden de uitslagen van de eindexamens bekend. Dan is natuurlijk de vraag of de vlag uit kan of niet. Ongeveer 180.000 kinderen wachten tot ze vanmiddag worden gebeld. Sommigen hebben het vanmorgen al gehoord. Is iemand gezakt, dan zijn er eind deze maand nog herkansingen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Son of a...

0: Geweldige single vond ik dat destijds. Susan Fassbender en The Twilight Cafe. En er komt gelijk van alles boven bij me. Hoe is het afgelopen met die dame? Volgens mij niet zo heel goed. Maar goed, had ik even voor je moeten nakijken. En als je het echt wil weten, moet je het zelf maar even doen. Susan Fassbender met dubbel S, zo schrijf je dat. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik heb nog een hele hoop leuke liedjes. Ik ben benieuwd hoe de keuzes uit gaan pakken. Ik weet net zo min wat er precies voorbij gaat komen in dit uur als jij. Wat ik wel weet is dat ik een poging ga doen om Paul McCartney, wou ik zeggen, Paul Gulmi te bellen. Voor Pauls platenkast. En ik heb natuurlijk ook nog de Pimpam plaat. Maar ik heb ook Paul McCartney voor je. Want ja, die heeft natuurlijk een fantastisch nieuw album uitgebracht. The Boys of Dungeon Lane. Iedereen heeft het erover. Hij heeft een hele hippe eigentijdse producer aangetrokken. Andrew Watt met dubbel T op het end. En ja, het resultaat is heel bijzonder. Dit is Paul McCartney. En een track van zijn nieuwe album. Je zou het een nieuwe single kunnen noemen. Die heet Come Inside.
1: Ice. The Alternative.

The Ramones en The Rockaway Beach. Zo klonken ze en zo zullen ze altijd blijven klinken. Lekker punky, lekker kort, liedjes van 2 minuten. Ik ben fan van Sky Newman, dames en heren. En dit is haar nieuwe single, Man of the...

0: Ja, we zijn in Nederland natuurlijk gewend aan olé olé en we houden van oranje en Nederland die heeft de bal. Maar in Engeland hebben ze een hele andere traditie van voetballiederen. Dit was New Order en The World in Motion. Paul Goumi, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bellen.
0: Ja, dat ken jij natuurlijk, hè? Dat kan niet anders.
1: Ja, het zijn zoveel klassiekers. Laten we ook niet vergeten de Lightning Seeds met, uit mijn hoofd even. Met It's Coming Home. Voetbal is Coming Home.
0: Oh ja, dat was 96, hè?
1: Ja, nee, dat was later. Ja, het was 96.
0: De EK in eigen land destijds.
1: Ja.
0: En dit was voor het WK, maar ja, bedoel, dat moet je voorstellen dat wij een voetballied laten maken door Direct of zo, of door Anouk. Ja, meestal is het allemaal van Viva Hollandia bij ons. Hè? Dat is een heel ander genre eigenlijk.
1: Ja, klopt. Want die versie van 1990 van New Order was John Barnes was daarin ook. John Barnes, voor de mensen die dat niet weten, een prominente spits van het Engels team, die deed ook zijn tuit in het zakje qua rappen.
0: Ja, ja, die zat op de 12 inch, had hij nog een groter aandeel, kan ik me herinneren.
1: Ja, ja,
0: nou,
1: ja,
0: zo
1: ja.
0: Maken we de crossover van voetbal naar muziek. Ja, en moet met jou toch een heel klein beetje over voetbal praten, want het gaat beginnen vandaag, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik heb geen idee, Mexico volgens mij, de eerste wedstrijd, toch?
1: Mexico, Zuid-Afrika, ja.
0: Ja, ja. En hoe is het met jouw oranje koorts? Of is die nog niet echt tot grote hoogte gestegen?
1: Ik heb echt altijd, sinds ik me kan herinneren, een enorme oranje koorts gehad. En nu niet.
0: Nee, ik heb dat ook niet. En als ik ze zie spelen, dan krijg ik het nog minder. En als ik las van de week een column van Hugo Borst. En die had het over het ontslag van Robin van Persie. En die zei, ja, Robin van Persie was een wereldspits. En hij was vooral een wereldspits. En destijds stonden daar Robben en Sneijder omheen. En Van Gaal op de bank. Kom daar nog maar eens om. Ik denk, ja, daar heb je gelijk wel een pijnpunt te pakken. We hebben ze niet meer, hè, de grote sterren.
1: Nou, maar dat kwalitatief is ik nog wel meevallen. Ik bedoel, in theorie heb je echt een heel goed team. Maar het is meer alles eromheen. Het is zo... het is verachtelijk.
0: Ja, maar er zijn ook toch heel veel goede spelers die er niet bij zijn. Van Matthijs de Ligt tot Jurjen Timber en noem ze maar op.
1: Nee,
0: allemaal.
1: Dat maakt ook maar niet uit.
0: Dat maakt ook niet uit. Oké. Okay.
1: Er zijn genoeg goede spelers, maar het gaat me niet om Oranje. Het gaat me gewoon om het hele WK.
0: Ja, natuurlijk. Nou, weet je wat? Om het goed te maken, zullen we het snel over de muziek hebben, Paul. Want we bellen jou voor Paul's platenkast.

0: En Paul's platenkast is jouw platenkast. En die staat vol met van alles en nog wat. Singeltjes, LP's, 12 inches, CD's, MP3'tjes. Kan me niet schelen. En elke week pak je er wat uit om onder de aandacht te brengen. Je hebt wat lekkers deze week. Ja, je hebt elke week wat lekkers. Maar deze die vind ik lekker met een hoofdletter L. Vertel, vertel.
1: Ja, dat is gewoon een wereldartiest. En ik geloof dat ik hem in 82 leerde kennen, of 83. Hij zat daarvoor bij. Waar zat hij bij? Bij de Sex Pistols?
0: Of, Generation X. Generation X.
1: Generation X, ja. En fantastische artiest. Fantastische artiest. En het leuke is ook dat mijn familie heeft al over lange tijd een huis in Ierland gehad. En we hadden een goede vriendin, die heet Eileen Postoffice. Want ze was
0: een leuke achternaam.
1: En haar zus was de moeder van deze artiest.
0: Oh, wat grappig. Wat leuk.
1: Ja, ze zat heel dichtbij bij de bron. En ik heb hem in Brussel nog een keer live mogen aanschouwen. Fantastisch artiest.
0: We zijn toch een paar jaar geleden met een groep mannen nog naar hem toe geweest in de toen nog Heineken Music Hall. Was je daar niet bij?
1: Nee, daar was ik niet bij. Ik was wel in Brussel.
0: Oké, nou dan zag je hem eerder dan ik. Hé, maar Generation X, dat zijn wij ook. Dat is zijn oude bandje. Over wie hebben we het en waar gaan we naar luisteren, Paul?
1: Over Billy Idol, Rebel Yell.
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan hem lekker draaien. Ik zet hem lekker hard. Ik hoop dat jij hetzelfde doet. En ondanks alles wens ik je toch een fijn WK, Paul.
1: Jij ook.
0: Ik spreek je snel weer. Bye bye. Oh, wat heerlijk. Wat pakt hij deze week weer uit zijn platenkast?

Ik ben fan van dit gezelschap. Alleen maar dames, een all-female band. Vroeger heette ze Done With Dolls. Vind ik een leuke naam voor een all-female band. Tegenwoordig heette ze The Beaches. Ze komen uit Canada. En Edge of the Earth was een van de eerste singeltjes van alweer een paar jaar geleden. Straks heb ik nog de Pimpan plaat voor je. Maar eerst neem ik je mee terug naar eind jaren 70. Naar het debuut van de Nina Hagen Band. Het gelijknamige album heb ik destijds letterlijk grijs gedraaid. Ik kende het helemaal uit mijn hoofd. En dit is een van de meest spannende, onheilspellende nummers. Maar oh zo lekker. De Nina Hagen Band op Ice Radio. En Auf dem Bahnhof Zoo.

Terms and Conditions, Bless, met de E als een 3 geschreven. Hè? Dat is dan tegenwoordig heel erg hip. Ik zat te denken, zal ik nu de Pimp van Plaat doen of zal ik eerst nog even een fijn liedje draaien? Nou, ik draai eerst nog maar eens even een fijn liedje. Een liedje van Prince, uitgevoerd door Alicia Keys. En dat heet How Come You Don't Call Me Anymore.

Primal Scream en Rox. Ik heb dat wel eens vaker verteld. Ik heb ze een aantal jaar geleden live gezien in de Melkweg. Ik vind het een heerlijk bandje, Primal Scream. Ik had me daar echt veel van voorgesteld. Het was ook leuk. Het was ook een prima avond. Maar ze hadden geen blazers bij zich. En ja, de muziek van Primal Scream die krijgt wat mij betreft een extra dimensie door die blazers. En ja, als je dit nummer uitgevoerd hoort worden zonder blazers, dan, ja, dan is het toch net even wat minder. Maar goed. Hoogste tijd voor de Pimpanplaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpanpetschijfje. Dat draai ik 3 letters mee. Die voer ik in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters in die volgorde in de titel op mijn scherm. En dan kies ik er dan ter plekke 1 van uit. De eerste letter heb ik inmiddels gedraaid. Dat is de Z van Zacharias. De laatste letter van het alfabet. De Z. En dan hou ik over. 453. 453 liedjes met een Z in de titel. Van de 20.000. Dus dat zijn er dan relatief niet eens zoveel. Tweede letter is de A van Anton. De A van Anton, ZA. En dan zak ik naar 42. En wat heb ik dan allemaal? Suzanne van VOF de Kunst. Maar ook Pijn Suzanne van Joep van het Hek zie ik. Nooit meer Tarzan van de Dijk. People from Ibiza van Sandy Martin. Wat heb ik hier nog meer? Zai van Ben Kramer. ja, veel Nederlands. Zandloper van Typhoon zit er ook bij. Even kijken, derde letter is de W. De W van Willem, ZAW. Dat levert 0 op, denk ik. Hè? Ja, 0. Oké, de W gaat weg en daar komt voor in de plaats de G als derde letter. De G. Zag heb ik dan. 3 liedjes hou ik over. 3 liedjes. Even kijken. Dat is Toen ik jou zag, heb ik 2 keer. Van Guus Meeuwis en van Hero. Of Hero moet je dan zeggen, Anthony Kamerling. Nee. Dan kies ik toch voor deze. Dit is André van Duin. Ja, die kan ook zomaar opeens uit de Pimpanplaat komen. Toen ik jou zag. Ook totdat ik jou zag, heet het. Lekker vrolijk en lekker zomers. Zo is het spel en zo.

voor mij een instant classic. Na de eerste keer dat ik het hoorde. Ben Howard en Keep Your Head Up. Het is lang geleden dat ik in Londen een keer in een kledingzaak liep. En dat ik dit door de speakers hoorde. En ik dacht, het is glad, het is commercieel. Maar oh, wat is het lekker.

One Love is All We Need. En daar is natuurlijk geen woord aan gelogen. De mannen van Blue en One Love. Ik ben er alweer doorheen. Ik dank je voor het luisteren. Dat werd oprecht gewaardeerd. Ik hoop dat je dat volgende week weer doet. Als ik weer terug ben met een kerstverse nieuwe editie van Mellis Morning Mix. Fijne donderdag nog. En als je naar de herhaling luistert op zondag. Een fijne zondagavond en een mooie week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Sociale huurwoningen worden gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. En Oekraïne voert de druk op de Russische bezetters op de Krim fors op. Vannacht waren er weer aanvallen met drones en veel benzinestations zitten zonder brandstof, meldt persbureau Reuters. President Zelensky zei eerder dat het terugveroveren van de Krim één van zijn belangrijkste doelen is. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar vooral in het oosten soms een bui. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen, het eerst in het westen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: met Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren. Als bijvoorbeeld paasvuren, corso's en tentfeesten altijd zonder problemen verlopen, zou de gemeente daar een jarenlange vergunning voor moeten geven. Andere partijen in de Tweede Kamer zien daar ook wel wat in. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. En de entree van Serena Williams in het proftennis is teleurstellend geëindigd. Ze won nog wel in de eerste ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens, maar kon de tweede ronde niet spelen. Haar dubbelpartner is geblesseerd. Williams wil zich volgende week laten zien in Berlijn, maar door de blessure is het afwachten. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In het Zeeuwse Vogel Waarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn meerdere gewonden, onder wie kinderen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290 waar het ongeluk gebeurde is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot 200 uur taakstraf, omdat hij was ingereden op een activiste van Extinction Rebellion. Dat gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem tijdens het protest tegen Tata Steel. PVV'er Ronald van Tichelen zei dat hij haar niet had gezien en was doorgereden. De verwondingen van de vrouw vielen mee. En op de dag dat het WK voetbal begint is het Nederlands elftal een plaatsje gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Door de 1-0 nederlaag tegen Algerije daalde Oranje van de 7e naar de 8e plek. Huidig wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, gevolgd door Spanje en Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er is soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 fietsers omgekomen, onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers en 2 begeleiders aan. Ze waren op schoolkamp. De N290 is beide kanten op dicht. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in het grastoernooi van Rosmalen. In de tweede ronde verloor hij in 2 sets van zijn Chinese tegenstander. Na afloop had Griekspoor het over een hele slechte wedstrijd waarbij de beste speler heeft gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is over het algemeen droog bij 18 graden. Vanavond gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Ook morgen regenachtig en fris met 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Ze waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de tweede begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij het ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. En tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open. Ze hebben zich gemeld bij de gemeente. Als kroegen langer willen open blijven, moeten ze dat nog wel minimaal 3 dagen van tevoren laten weten. Voorwaarde is dat de cafés na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of het om de bestuurder gaat. Premier Jette heeft op X op het ongeluk gereageerd. Hij noemt het afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool eindigt in een nachtmerrie, schrijft Jette. De kinderen zaten op een school in Terneuzen. De gemeente is geschokt. En ander nieuws dan. De zilveren Nipkoff-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkoff-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. En de man die de eerste WK-wedstrijd van Nederland gaat fluiten is de Amerikaanse scheidsrechter Ismael Elfet. Hij floot in zijn carrière ruim 1200 wedstrijden, waaronder de wedstrijd Japan-Kroatië op het WK van 4 jaar geleden. Nederland speelt zondagavond om 10 uur tegen Japan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht hebben we regen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met twee begeleiders werd geschept door een auto. Twee kinderen en een volwassene kwamen om en vier kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is weer vrijgegeven. Bij een stadion in Mexico-stad zijn al urenlang tienduizenden Mexicanen op de been voor de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die begint om 9 uur na de openingsceremonie. Intussen traint Oranje ook vandaag zonder de geblesseerde keeper Bart Verbrugge. Toch denkt bondscoach Koeman dat hij zondag tegen Japan gewoon meespeelt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het regenachtig. De minima komen uit tussen de 11 en 15 graden. Morgen verloopt ook grijs en het gaat opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaargewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door een auto werden geschept. De 19-jarige bestuurder is aangehouden. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het gaat nog wel even duren voordat de triomfboog die president Trump in Washington wil laten bouwen af is. Het kost 3 jaar lang bijna dag en nacht werk, blijkt uit documenten. De boog lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter, in Amerika 250 feet. Een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Ja, die P. Lion. Oh, die stond. Die naam is nog wel Pietro Paolo Pelandi. En die kwam natuurlijk uit Italië. Wat het leuk maakt, is dat hij eigenlijk. Was het eigenlijk alleen maar een grote hit in Nederland. En dat vinden wij eigenlijk best wel bijzonder. Want wat was dit een fijne plaat, zeg. You are the children. Happy children. Breng bij onze tijd op bijna 8:30. We gaan zo meteen eens even kijken aan de andere kant van Nederland. Eens even zien of hij al wakker is. Meestal valt hij op de donderdag in slaap op de bank. Nou ja, ach weet je, jullie zijn er allemaal bij. Jij vriendje aan de andere kant van de radio. Dit is live en vivo. Lost and Found. Met nu Kenny Loggins en Heart to Heart.

TikTok-lijst. En deze staat wel heel hoog. Hoe hoog ga ik niet vertellen, want binnenkort gaan we er wat mee doen. Ik heb het al een paar keer eerder gezegd, maar het komt er gewoon niet van. Iets met tijd en ontbreken en dat.

Kenny Loggins hoorde je, P. Lion en The Happy Child. Ja, daar had ik natuurlijk allemaal al verteld. Hey, we gaan zo meteen even schakelen met Richard naar de andere kant van Nederland. Maar eerst even een plaatje. Okkie Huizens, Pim Koopman. Die speelde natuurlijk bij Kajak en Diesel en die andere bij Flashback en de Himalaya. Hadden een Ja. Die gaan we gewoon even overnieuw doen. Want ik wou namelijk zeggen, en het is live, die hadden een hitje. Eigenlijk een paar hitjes. Eén van de hitjes is You're Gonna Like It. Die weten we natuurlijk wel. Maar die andere was deze. The Hot-Blooded...

0: maandag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. In gevonden voorwerpen en Lost and Found hoor je de kettinglijst.
1: Is dat zo? Is het alweer tijd voor de kettinglijst, mensen?
2: Kijk.
1: Hey.
2: Hallo.
1: Hey.
2: Hallo.
1: Ik was er eigenlijk nog helemaal niet op voorbereid. Ik denk, nou, die ligt op de bank. Dus net zoals de vorige keer. Maar dames en heren, jongens en meisjes.
3: Dit zijn Richard en Joop op IJs Radio.
4: In ja. Hengelo vinden we Joop Wessels. In Den Haag zoeken we Richard Ploeg.
1: Nou, yes. En wie zoekt zal vinden?
2: Nou.
1: Hey, fijn dat je er bent. Ik zag jou namelijk net het lampje knipperen in deze machtig mooie studio. Die van jou is natuurlijk 30 keer zo mooi als die van mij.
2: Nou, die van mij is wel vintage.
1: Vintage. Ja, dat is deze zeker niet. En ik zit elke keer weer met samengeknepen billen of alles blijft werken zoals het moet doen.
2: Nou, volgens mij, ik hoor jou, jij hoort mij.
1: Ja, wat willen mensen al meer?
2: Ja, precies.
1: Nou, ik was namelijk heel bijzonder. Ik denk, nou ja, weet je, het zal nog even duren voordat hij komt. En ik wilde graag die van jou ook nog even draaien van vorige week. Van afgelopen maandag. Die vond ik zo fijn.
2: Ja.
1: Dus we draaien deze. En die van mij draagt lekker. En die van mij draagt eraan. En dan kom ik bij je terug.

0: Ja, wat gebeurt er?
1: Ik moet
0: niet
1: reageren,
0: ik
1: opnieuw scherp
0: bent,
1: hoor.
0: Oh, jongen. Valt je de kist voor de grond?
1: Ja.
0: Dames en heren, dit is allemaal live. Het is allemaal niet voorgeproduceerd. Hij doet echt zijn best, hoor.
2: Sad sweet dreamer.
3: En dan loopt de kaart ook nog vast.
0: Ja, ook dat nog. Ah, mooi zeg. Hé, wat een heerlijke plaat was dat toch?
2: Ja.
0: Maar
2: schaamteloos lekker.
0: Ja, echt schaamteloos lekker, hè?
2: Ik mag hier weer op doorbeduren.
0: Nou, sterker nog, ik verwacht dat ook van je.
2: Ja, dat was ik al bang voor. Ik voelde druk. Ik ga heel indirect linken.
0: Oké.
2: Het heeft niks met de titel te maken. Het heeft niks met de artiest te maken. Maar zo ongeveer het eerste liedje, regeltje wat ze zingen. Ik heb even mijn scherm aan de andere kant heb ik het opgezocht. Nadat ze het introotje hebben gedaan, zingen ze oeh, ha, oeh, ha, ha, oeh. Been another blue day without you, girl.
0: Ja.
2: Ja. En toen dacht ik aan deze plaat. Zegt dit jou iets?
0: Nee.
2: Nick Hayward, a blue hat for a blue day.
0: Nou, dan kijk eens naar buiten en naar het weerbericht.
2: Dus, for another blue day, je zet die blauwe hoed gewoon op.

0: For a Blue Day.
1: For a Blue Day. Ik ga gelijk de administratie even...
0: Nick Hayward.
1: Nick Hayward, ja, zeker.
0: Hij was oorspronkelijk bekend van de band Haircut 100.
1: Ja.
0: En hij heeft ook deel uitgemaakt van de band Boogie Box High.
1: En die kennen we wel uit de 80's.
0: Die heeft Jive Talking hebben ze gecoverd.
1: Ah, maar...
0: Dat George Michael ook nog in, las ik net.
1: Oh ja, echt? Ja, die klopt. Die zat in de Boogie Box High.
0: Ja.
1: Hey,
0: It's just your Jive Talking.
1: Ja, misschien dat ik
0: een singeltje van in de kast staan.
1: Ik heb jouw singeltjes even gezien. Is dat wel handig?
0: Deze heb ik een tijdje niet gedraaid.
1: Nee, precies.
0: Dus er kwam wat stof vanaf. Het was even spannend of hij het einde ging halen, maar het ging goed.
1: Het leek
0: zelf niet te kraken.
1: Het leek een beetje op een slijpschijf.
0: Ja, ik kan terug. Ja, even kijken of ik die heb.
1: Ja, man.
0: je kent mijn kast, hè?
1: Ja, even kijken. Ik denk dat hij dit aan het zoeken is.
0: Ja, die.
1: Ja, precies. Maar dan van de Boogie Box High. Die heb ik ook. Ja, dan hoor je wel dat het George Michael is natuurlijk. Ja. Maar
0: hier zat die Nick Hayward dus ook bij.
1: Oké, nou dat kunnen we dus. We kunnen deze draaien. Of, want ik schakel daar even op door. Want het is, het is 9:05. We maken het allemaal uit. En ik ben toch te laat begonnen. Nee, ik mocht de pas te laat in. Want we hadden 5 minuten. In de programmagids stond gewoon 8:00. Ja. Maar het was inmiddels 7 minuten over 8. Ik denk,
0: boefjes zijn weer uitgelopen.
1: De boefjes zijn weer uitgelopen. Ik kan dus ook draaien een van de twee versies van Wherever I Lay My Head.
0: Want?
1: That's my home. Blue Hat, de Blue Hat. Dus ik ga van de Blue Hat, het hoofddeksel, het...
0: Oh.
1: Ga ik naar Wherever I Lay My Head.
0: Oh ja, ja.
1: Of,
0: dat is een head.
1: Head. Nee, head. Head. Waar ik mijn hoed neerhang, dat is mijn... Ja, dat wist jij dus niet.
0: Nee, ik dacht dat het head was.
1: Luisteraars, gaat u even wat voor uzelf doen, want ik ga dit even uitleggen. We kunnen deze doen, of we doen de Boogie Box High, want die heeft namelijk een dubbele betekenis dan.
0: Die Boogie Box High eigenlijk wel leuk.
1: Nou,
0: een beetje obscuur plaatje.
1: Ja, nou, dan doen we dat toch. Maar ja, dat betekent wel dat je er zelf nog eentje achteraan moet doen.
0: Ja.
1: Ga je even zoeken?
0: Ja.
1: Lijkt me leuk.

0: Lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: En het was niet alleen George Michael die erin zat, maar ook zijn neef.
2: Oeh.
0: En Nick Hayward.
2: Ja.
0: En samen waren zij de Boogie Box High. Deed het lekker.
2: Lekker, hè? Ik vond het ook wel een hele lekkere uitvoering. Ja, eigenlijk beter. Ze deden het beter dan de Bee Gees, vind ik eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja, de kijk, dit was gelikter. Hè. Dit was natuurlijk Stocake en Waterman. Ja.
2: Zaten die er ook nog achter?
0: Dat denk ik wel.
2: Oh, Jesus.
0: Ja, die niet.
2: Nee, dat wel niet. Ik ga hier weer op doorbeduren. Ik blijf even bij de cameo-rollen.
0: Ja.
2: Want je had een beetje in datzelfde timeframe, denk dat deze net ietsje eerder was. Een hele bekende producer uit die tijd, Jellybean Benitez.
0: Ja.
2: Ik weet niet of dat je wat zegt.
0: Jawel.
2: Die heeft dit plaatje gemaakt. En daar hoor je niemand minder dan Madonna.
0: Inzingen. Oh, lekker.
2: Dus ik denk, nou, doen we nog een cameo.
0: Jellybean.

0: Oh, mooi Anita.
1: Ja, wat voor dikkie heeft. Mooi man.
2: Tjonge, en af.
1: Ja.
2: Nou, hoor hij van.
1: Oh, heerlijk zeg. Ja. En nou wordt die spannend. Want ik wilde eigenlijk even doorgaan. Ik weet niet of je nog even tijd hebt. Nog een paar minuutjes. Nog een paar minuutjes.
3: Ja,
1: ja, ik heb namelijk... Het gaat over die collaborations, hè?
2: Ja.
1: Ik heb
3: collab heet dat tegenwoordig.
1: Collab. Ik heb twee collabs. De ene, dat is, ja, dat ken je natuurlijk wel. Dat is de collab der collabs.
3: Ja, Ride Like the Wind.
1: Ja, Christopher Cross.
3: Ja.
1: En ja, wie doet daar natuurlijk op mee?
3: Ja, hoe heet hij? Michael McDonald?
1: Ja, luister.
3: Dat is hij. Ja. Ja.
1: En hij was de studio weer uit. Dus zo ging dat in de jaren 80, in 1980 om precies te zijn. Maar ik heb voor jou speciaal een collab die bijna niemand weet. Ken jij dit nummer nog?
3: Ja.
1: Het is Elton John.
3: Ja.
1: Met Lucy in the Sky with Diamonds.
3: Oeh.
1: En wie zingt er in het koor?
3: Geen idee, Paul McCartney.
1: En John Lennon.
3: Kijk.
1: En daarom mag hij in de kettinglijst.
3: Schitterend.
1: Hij duurt wel 6 minuten trouwens.
3: Ja.

0: Je zou haast denken dat ze het erom doen, hè?
1: Nou.
0: Wat een gave plaat.
1: Heel gaaf deze uitvoering.
0: Ja,
1: en je kende hem zelf ook niet.
0: Ik kende hem zelf niet. Ik zag hem voorbij komen. Ik denk, ik zag hem in de collaboration. Ik hou zo'n lijstje bij met collabs.
1: Leuk.
0: En er stonden een paar leuke filmpjes op YouTube. En die kwam me voorbij. Ik denk, weet je wat, dat gaan we gewoon doen.
1: Gaaf.
0: En bij deze.
1: Check.
0: Dus die staat bij je in de lijst.
1: Ja. Ga je nu doen? De ANP? Want ik heb er ook nog eentje.
0: Te laat. Ja, de ANP, dat gaat het niet meer worden, denk ik nu.
1: We slaan hem gewoon over.
0: Oh, je hebt hem ook nog. Je hebt er nog één.
1: Ja, want ik moet afronden, want het is mijn beurt.
0: Ja, het is jouw beurt.
1: De eerste waar ik op uitkwam was deze, maar die hebben we al gehad. Suzanne Vega. Wat is hier de collaboration?
0: Van Suzanne Vega?
1: Ja?
0: Geen idee.
1: Je die pling. Weet je wie dat is?
0: Nee.
1: Joe Jackson? Ja, maar die hebben we al gehad. Die staat op nummer 106 in de lijst.
0: Die doet
1: dus toen kwam ik uit op deze. Het is Fish,
0: ja.
1: Just Good Friends. En wie zingt er mee?
0: Peter Gabriel.
1: Nee, luister maar.

0: Komende maandag zou ik haar zeggen. Ja. Ik had nog een paar collabs in de A en de B versie staan. Maar ik heb er eentje, want we waren net gebleven bij Elton John. En die gaan we eens even draaien. Ken jij het album Two Rooms?
1: Gaat niet direct een belletje.
0: Celebrating the songs of Elton John and Bernie Taupin.
1: Ja.
0: Daar staat een nummer op. Burn Down the Mission. Van Phil Collins.
1: Ja.
0: Die is tijdens de tour tussendoor opgenomen in de studio.
1: Ja.
0: En daar sluit ik mee af.
1: Oké.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Bye bye.
1: Dag Joop.

0: Nou, ik krijg een beetje visioenen van deze. Ken je deze nog?
1: Welkom in de wereld van aerobic dancing.
0: Maar dan...
1: Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk.
0: Nee, precies. Het is Whip It van Devo. En daarvoor Phil Collins en Burn at

Tony Wilson, de echte, die zat achter een aantal redelijk succesvolle bands. Wat dacht je van Joy Division, New Order, Happy Mondays? En hij werd niet voor niks benoemd als Mr. Manchester.

Hier doen we het voor bij Ice Radio. De muziek die je bijna nooit meer hoort op de radio, maar zo fijn is om te horen. Nou, we hadden het natuurlijk met Richard over. We hebben een paar hele mooie nieuwe items in de kettinglijst. En we gaan hem publiceren. Tenminste, dat beloven we al voor 4 jaar geloof ik. Gaan we doen, geen probleem. The Talking Heads. En de live versie van Stop Making Sense of a Once in a Lifetime. Daarvoor Wrapped Around Your Finger van de Police. En daar weer voor Gwen McRae, de vrouw van George McRae. En Keep the Fire Burning. Ja, inmiddels weet u het, maar oké. Keep the Fire Burning. En

0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Aksel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. En Max Verstappen rijdt dit weekend in de Formule 1 Grand Prix van Barcelona met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer, zei hij. Verstappen viel zondag uit in de race van Monaco door pech aan de motor en was niet meer te repareren. Voor het vervangen krijgt hij geen gridstraf. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio.
2: Your alternative to ordinary radio. Ice Radio! Met nu. Files from the Fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Ik heb alleen mijn radio aan.
1: Ice Radio.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
1: Ice Radio.
2: Met nu. Files from the fridge.

0: alone.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. En in Mexico-stad hebben groepen mensen de politie belaagd buiten het stadion waar de eerste WK-wedstrijd werd gespeeld. Volgens Mexicaanse media zijn er meerdere groepen op afgekomen. Leraren willen meer loon en er zijn protesten tegen nieuwe pensioenregels. De rellen begonnen vrijwel tegelijk met de openingswedstrijd in het stadion. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.